0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van...

0: heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe hopen minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paas.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
1: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
0: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
2: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Waterland heeft een kinderadviesraad bestaande uit basisschoolleerlingen die de kinderburgemeester ondersteunen met advies. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Via de kinderadviesraad hoort de gemeente rechtstreeks wat er leeft onder kinderen in hun buurt en op school. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Gisterochtend heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Lambertus Huizengastraat in Purmerend. De brand ontstond even voor 10 uur op de bovenste verdieping. 1 bewoner is met rookinhalatie en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11 uur was het vuur geblust. Stichting Salvage ondersteunt bewoners bij de schadeafhandeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan. Het huidige beleid stamt uit 2022, maar de vraag naar hulp groeit, de bevolking vergrijst en zorgkosten stijgen. Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen. De sociale basis, waarbij de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt, de toegang voor hulpvragen en lichte ondersteuning en maatwerk bij specialistische zorg. In een schuur aan de Braamstraat in Purmerend is een hennepkwekerij met 56 planten aangetroffen. De kwekerij kwam aan het licht na meldingen van geuroverlast. Burgemeester Van Selm heeft besloten de schuur 3 maanden te sluiten. Vermoedens van drugscriminaliteit zijn te melden bij de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. Na kermisrellen in Purmerend en Herugowaard staan Noord-Hollandse gemeenten op scherp. In Purmerend werd de politie in mei aangevallen door tientallen jongeren. In Herugowaard volgde een vechtpartij en online oproep tot rellen. Beverwijk neemt dit weekend tijdens het stadsfeest veiligheidsmaatregelen, maar wil die niet bekendmaken om onrustokers geen inzicht te geven.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Een hele goede dag. We hebben vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur kan landelijk richting 35 graden oplopen. In Edam-Volendam is dat 31 of 32. Desalniettemin erg warm en ook de relatieve vochtigheid is aan de hoge kant. En dat betekent, net als gisteren, dat drukkende gevoel buiten. Bovendien neemt later de bewolking toe en aansluitend is er een kans op enkele stevige onweersbuien. Windstoten, hagel, dat is allemaal mogelijk. Tenminste, als de buien ook waterland gaan bereiken. En dat blijft altijd spannend tot op het laatste moment. De nacht richting zaterdag wordt uitzonderlijk zwoel. De minimumtemperatuur ligt waarschijnlijk rond een graad of 22, 23. In het weekend wordt het tijdelijk een beetje koeler. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert naar de LOVA.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een thuiszorgmedewerker van De Zorgcirkel heeft vorige week een babbeltruc voorkomen bij een 87-jarige vrouw in Volendam. Een onbekende vrouw wist de woning binnen te komen door zich voor te doen als politieagent. Toen de thuiszorgmedewerker polshoogte nam, vluchtte de vrouw. De sieraden van de bewoonster zijn nu ergens anders opgeborgen. Politie onderzoekt de gebruikte telefoonnummers. De Tribute to the Cats Band viert op 19 juni 2027 het 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in AFAS Live in Amsterdam. De band brengt al 25 jaar de muziek van The Cats ten gehore in theaters, bij openluchtconcerten en diner d'ensemble. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop via tributetothecatsband.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Elke dag dicht bij jou.
3: LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
1: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
0: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
2: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
0: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Waterland heeft een kinderadviesraad bestaande uit basisschoolleerlingen die de kinderburgemeester ondersteunen met advies. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Via de kinderadviesraad hoort de gemeente rechtstreeks wat er leeft onder kinderen in hun buurt en op school. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Gisterochtend heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Lambertus Huizengastraat in Purmerend. De brand ontstond even voor 10 uur op de bovenste verdieping. 1 bewoner is met rookinhalatie en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11 uur was het vuur geblust. Stichting Salvage ondersteunt bewoners bij de schadeafhandeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Een hele goede dag. We hebben vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur kan landelijk richting 35 graden oplopen. In Edam, Volendam is dat 31 of 32. Desalniettemin erg warm en ook de relatieve vochtigheid is aan de hoge kant. En dat betekent, net als gisteren, dat drukkende gevoel buiten. Bovendien neemt later de bewolking toe en aansluitend is er een kans op enkele stevige onweersbuien. Windstoten, hagel, dat is allemaal mogelijk. Tenminste, als de buien ook Waterland gaan bereiken. En dat blijft altijd spannend tot op het laatste moment. De nacht richting zaterdag wordt uitzonderlijk zwoel. De minimumtemperatuur ligt waarschijnlijk rond een graad of 22, 23. In het weekend wordt het tijdelijk een beetje koeler. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
1: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
0: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
2: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
0: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Zometeen heb ik voor je het allerlaatste lokale nieuws. Weer en verkeer, allemaal in één keer. Na deze Koffie Magazine Klassieker van de Detroit Spinners.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan. Het huidige beleid stamt uit 2022, maar de vraag naar hulp groeit, de bevolking vergrijst en zorgkosten stijgen. Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen. De sociale basis, waarbij de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt, de toegang voor hulpvragen en lichte ondersteuning en maatwerk bij specialistische zorg. Gisterochtend heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Lambertus Huizengastraat in Purmerend. De brand ontstond even voor 10 uur op de bovenste verdieping. 1 bewoner is met rookinhalatie en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11 uur was het vuur geblust. Stichting Salvage ondersteunt bewoners bij de schadeafhandeling. In een schuur aan de Braamstraat in Purmerend is een hennepkwekerij met 56 planten aangetroffen. De kwekerij kwam aan het licht na meldingen van geuroverlast. Burgemeester Van Selm heeft besloten de schuur 3 maanden te sluiten. Vermoedens van drugscriminaliteit zijn te melden bij de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Een hele goede dag. We hebben vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur kan landelijk richting 35 graden oplopen. In Edam-Volendam is dat 31 of 32. Desalniettemin erg warm en ook de relatieve vochtigheid is aan de hoge kant. En dat betekent, net als gisteren, dat drukkende gevoel buiten. Bovendien neemt later de bewolking toe en aansluitend is er een kans op enkele stevige onweersbuien. Windstoten, hagel, dat is allemaal mogelijk. Tenminste, als de buien ook waterland gaan bereiken. En dat blijft altijd spannend tot op het laatste moment. De nacht richting zaterdag wordt uitzonderlijk zwoel. De minimumtemperatuur ligt waarschijnlijk rond een graad of 22, 23. In het weekend wordt het tijdelijk een beetje koeler. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

Wat is het ideale aantal bedpartners dat je gehad kunt hebben voordat je met een nieuwe liefde in het bed induikt? Maakt helemaal niks uit natuurlijk, maar volgens Amerikaans onderzoek vinden zowel mannen als vrouwen 10 bedpartners het magische getal.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paas.

0: said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: En tot zover de vrolijke koffietop 3 op deze vrolijke vrijdag op bezoek van Carla Stoffels. Dankjewel Carla voor het aanvragen. Maandag is er weer nieuwe koffietop 3 om iets na 10 uur.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na kermisrellen in Purmerend en Herugowaard staan Noord-Hollandse gemeenten op scherp. In Purmerend werd de politie in mei aangevallen door tientallen jongeren. In Herugowaard volgde een vechtpartij en online oproep tot rellen. Beverwijk neemt dit weekend tijdens het stadsfeest veiligheidsmaatregelen, maar wil die niet bekendmaken om onruststokers geen inzicht te geven. Gemeente Waterland heeft een kinderadviesraad bestaande uit basisschoolleerlingen die de kinderburgemeester ondersteunen met advies. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Via de kinderadviesraad hoort de gemeente rechtstreeks wat er leeft onder kinderen in hun buurt en op school. Een thuiszorgmedewerker van de Zorgcirkel heeft vorige week een babbeltruc voorkomen bij een 87-jarige vrouw in Volendam. Een onbekende vrouw wist de woning binnen te komen door zich voor te doen als politieagent. Toen de thuiszorgmedewerker polshoogte nam, vluchtte de vrouw. De sieraden van de bewoonster zijn nu ergens anders opgeborgen. Politie onderzoekt de gebruikte telefoonnummers.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Vergeet het niet, volgend weekend, het weekend van 27 en 28 juni... is het Palingsound Weekend bij de LOVE. Hoor je alleen maar lokale platen. En misschien draaien we deze dan ook nog wel. Je hoorde Veerman en Schilder en de tijd stond even stil.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend

0: Dat is mij nooit opgevallen als ik door de weiland loop en ik hoor wat koeien loeien. Dat ze dan ook loeien met een accent.
1: Ja.
0: Dan blijkt uit onderzoek dat dat toch echt zo is. Dus de koeien in Friesland loeien anders dan bij ons in de gemeente.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan. Het huidige beleid stamt uit 2022, maar de vraag naar hulp groeit, de bevolking vergrijst en zorgkosten stijgen. Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen. De sociale basis, waarbij de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt, de toegang voor hulpvragen en lichte ondersteuning en maatwerk bij specialistische zorg. In een schuur aan de Braamstraat in Purmerend is een hennepkwekerij met 56 planten aangetroffen. De kwekerij kwam aan het licht na meldingen van geuroverlast. Burgemeester Van Selm heeft besloten de schuur 3 maanden te sluiten. Vermoedens van drugscriminaliteit zijn te melden bij de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. De Tribute to the Cats Band viert op 19 juni 2027 het 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in AFAS Live in Amsterdam. De band brengt al 25 jaar de muziek van The Cats ten gehore in theaters, bij openluchtconcerten en diner dansant. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop via tributetothecatsband.nl.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Dit is het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is bij de Schiphol-tunnel weer even dicht. Alle verkeerslichten staan daar op rood vanwege het hoge vrachtwagen die nu uit de rij wordt gehaald. Op de A5 naar Amsterdam, tussen Westpoort en de aansluiting met de A10, heb je 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met file op de A10 West naar de A10 Noord. Voor het Koenplein zijn 2 rijstroken dicht en dat levert 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Lambertus Huizengastraat in Purmerend. De brand ontstond even voor 10 uur op de bovenste verdieping. 1 bewoner is met rookinhalatie en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11 uur was het vuur geblust. Stichting Salvage ondersteunt bewoners bij de schadeafhandeling. De Tribute to the Cats Band viert op 19 juni 2027 het 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in AFAS Live in Amsterdam. De band brengt al 25 jaar de muziek van The Cats ten gehore in theaters, bij openluchtconcerten en diner dansant. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop via tributetothecatsband.nl. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Een hele goede dag. We hebben vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur kan landelijk richting 35 graden oplopen. In Edam, Volendam is dat 31 of 32. Desalniettemin erg warm en ook de relatieve vochtigheid is aan de hoge kant. En dat betekent, net als gisteren, dat drukkende gevoel buiten. Bovendien neemt later de bewolking toe en aansluitend is er een kans op enkele stevige onweersbuien. Windstoten, hagel, dat is allemaal mogelijk. Tenminste, als de buien ook waterland gaan bereiken. En dat blijft altijd spannend tot op het laatste moment. De nacht richting zaterdag wordt uitzonderlijk zwoel. De minimumtemperatuur ligt waarschijnlijk rond een graad of 22, 23. In het weekend wordt het tijdelijk een beetje koeler. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A7... van Horen naar Heerenveen bij Brezandijk. En de andere kant op, dus richting Noord-Holland... doe je er ook 5 minuten langer over. Dan de A10 West naar de A10 Noord. Voor het knooppunt Koenplein is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Voel je lekker op je werk. LOVA.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na kermisrellen in Purmerend en Herugowaard staan Noord-Hollandse gemeenten op scherp. In Purmerend werd de politie in mei aangevallen door tientallen jongeren. In Herugowaard volgde een vechtpartij en online oproep tot rellen. Beverwijk neemt dit weekend tijdens het stadsfeest veiligheidsmaatregelen, maar wil die niet bekendmaken om onruststokers geen inzicht te geven. Gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan. Het huidige beleid stamt uit 2022, maar de vraag naar hulp groeit, de bevolking vergrijst en zorgkosten stijgen. Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen. De sociale basis, waarbij de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt, de toegang voor hulpvragen en lichte ondersteuning en maatwerk bij specialistische zorg. In een schuur aan de Braamstraat in Purmerend is een hennepkwekerij met 56 planten aangetroffen. De kwekerij kwam aan het licht na meldingen van geuroverlast. Burgemeester Van Selm heeft besloten de schuur 3 maanden te sluiten. Vermoedens van drugscriminaliteit zijn te melden bij de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Lambertus Huizengastraat in Purmerend. De brand ontstond even voor 10 uur op de bovenste verdieping. 1 bewoner is met rookinhalatie en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11 uur was het vuur geblust. Stichting Salvage ondersteunt bewoners bij de schadeafhandeling. Gemeente Waterland heeft een kinderadviesraad bestaande uit basisschoolleerlingen die de kinderburgemeester ondersteunen met advies. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Via de kinderadviesraad hoort de gemeente rechtstreeks wat er leeft onder kinderen in hun buurt en op school. Een thuiszorgmedewerker van de Zorgcirkel heeft vorige week een babbeltruc voorkomen bij een 87-jarige vrouw in Volendam. Een onbekende vrouw wist de woning binnen te komen door zich voor te doen als politieagent. Toen de thuiszorgmedewerker polshoogte nam, vluchtte de vrouw. De sieraden van de bewoonster zijn nu ergens anders opgeborgen. Politie onderzoekt de gebruikte telefoonnummers. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruyter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palingsound. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: komende zaterdag, is dat het?
1: Zeker.
0: Misschien dat je...
1: Zeker.
0: Ja?
1: Wat is er zaterdag?
0: Nederland-Zweden.
1: Oh.
0: Ja.
1: Zat echt serieus in mijn voorste kwap, not.
0: Nee, dat weet ik. Daarom denk ik toch even...
1: Even een goede reminder was dit.
0: Even die kwap wakker maken.
1: Weet je waar ik vooral met mijn voorste kwap mee bezig ben? Met die heerlijke gevulde koek die jij meegenomen
0: ja,
1: hebt.
0: Ja, ik denk...
1: Lekker, jongen.
0: Even gezellig een koekje erbij op de vrijdagmiddag.
1: Nou, koekje, dat je kan je weglaten. Het is gewoon een lekkere koek.
0: Lekker vers.
1: Zo, die zijn lekker, man.
0: Ik heb de hele week in een koekjesfabriek gestaan, dus ik denk...
1: Mogen we al reclame maken? Zijn we al buiten het bestel of niet?
0: Nee, nog niet.
1: Niet zeggen waar het vandaan komt.
0: Nee, dat nog niet.
1: Zo jammer dit, hè?
0: Is wel lekker, hè?
1: Ho, ja. Dan hadden we er vol in kunnen springen.
0: Hey, we gaan het lekker rustig aan doen. Het is blafheet buiten.

0: Jaap Kwakman ooit had zeggen in een of andere televisieshow, theezakje.
1: Sindsdien
0: hoor je altijd theezakje. Ja. Geeft niks. Goede vrijdagmiddag, je luistert naar het Graaicafé. Het is hier...
1: Het is hier cool.
0: Het is hier fijn in de
2: studio. Airco staat aan.
0: Hmm.
2: En de interne verfrissing is goed de temperatuur.
0: Ja.
2: Ja, daar houden zeker we van. Daar houden we zeker van. Het wordt... Het is al een blafhete dag. Wat geweldig, man.
0: Ja.

0: Ik ben gek op, je weet je.
1: Echt.
0: Prima.
1: Is maar één, je moet één ding maar onthouden. Je moet smeren. Dat is het enige wat je moet onthouden.
0: En water drinken.
1: Ja, hydrateren. Smeren. Dat echt is de hele kreet.
0: 2 litertjes water naar binnen vandaag in het gaatje niks gebeuren. Doe je het niet en je krijgt hoofdpijn, vrienden thuis. Dan ben je te laat en dan lig je er echt 2 dagen vanaf. Dus drink echt even. Ik hoor veel mensen zeggen, ja, maar ik drink nog zoveel water. Ja, boeien.
1: Nu wel.
0: Deze dag echt 2 liter erin. Ook voor opa's, oma's thuis.
1: Ja, vooral die.
0: 2 liter water. Ja. Ja, dan ga je maar wat vaker plassen. Wat maakt het uit? Maar het is echt nodig.
1: En die hebben ook een mindere dorstprikkel, hoorde ik gisteravond. Dus gewoon zet de kopje klaar. Je hoort, af en toe hoor je het journaal hier, of het nieuws hoor je bij ons. En dan denk je, ik moet weer even drinken. Ja,
0: een kopje, gewoon een emmer. Gewoon daaruit scheppen en dan...
1: Klotsend de middag door.
0: Prima, doen we met heerlijke zomerhits.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Tribute to the Cats Band viert op 19 juni 2027 het 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in AFAS Live in Amsterdam. De band brengt al 25 jaar de muziek van The Cats ten gehore in theaters, bij openluchtconcerten en diner dansant. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop via tributetothecatsband.nl. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Na kermisrellen in Purmerend en Herugowaard staan Noord-Hollandse gemeenten op scherp. In Purmerend werd de politie in mei aangevallen door tientallen jongeren. In Herugowaard volgde een vechtpartij en online oproep tot rellen. Beverwijk neemt dit weekend tijdens het stadsfeest veiligheidsmaatregelen, maar wil die niet bekendmaken om onruststokers geen inzicht te geven.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Baba en diverse verschillende uitvoeringen.
1: Ja, deze is leuk.
0: Deze is ook ontzettend leuk. Drie jaar geleden kwam Zonzo. Wie? Zonzo, dat is de voornaam.
1: Ja, en die haalde jij toen uit het muzikale archief. En ik dacht, die doe ik nog een keertje.
0: Gezellig.
1: Heel erg leuk. Het is blafheet. En jij zei tegen mij van we moeten nu wel even wat zeggen. Maar ik denk, het zweet breekt me al uit, weet je wel.
0: Gewoon alleen al dat.
1: Zelfs een veder op en neer bewegen is eigenlijk alweer te veel moeite. Maar let wel, wij doen het voor jou.
0: En met veel plezier.
1: Zo.
0: Ja, zo. Helemaal goed. En ik vind het altijd lekker voor deze dagen dat we ietsje zomerser draaien.
1: Ja. Ja, heerlijk.
0: Toch?
1: Behalve werken, want leven bestaat alleen maar uit werken tegenwoordig.
0: Ik had een soort surrogaatmoeder, tweede moeder. En die ging op de 52e nog eens even directiesecretaris worden.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg, vrouw, doe normaal. Nu moet je zeg maar gaan genieten. En toen zei ik, hoe ouder, hoe gekker.
1: Nou, herken je het?
0: Ja, ik herken het heel erg goed. Het wordt al erger in plaats van...
1: Nee, is een beetje uit jouw vocabulaire verdwenen.
0: Nee, ik moet het weer even...
1: Oefen het dus?
0: Ja, nee, is goed. Nee, dus ik doe het wel. Gaat gewoon door.

Mijn naam is Bo van Erfdoris en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

0: dat is best wel weer gezellig.
1: Eigenlijk wil ik even Niels bellen. Hoe zou het gaan bij de slagers op een dag als vandaag? En morgen vooral.
2: Ja, barbecue.
1: Ik heb morgen ook een barbecue staan.
2: Ja, man. Nee, veel te veel. Het is toch te warm?
1: Hoezo? Je laat meestal toch barbecue altijd voor je?
2: Nee, dat doe ik zelf.
1: Ben jij zelf de barbecue meister?
2: Nee, ook niet.
1: Ah, oké. Okay.
2: Maar de relatie tussen wat komt er van het bordje af en wat gaat er in het mondje, die wil ik wel heel scherp hebben. En er komt niemand tussen.
1: Oh.
2: Zo straks zit ik wel in de wedstrijd.
1: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, zelfs Niels komt niet in de buurt. Hey.
1: Niels kan goed barbecue.
2: Jazeker.
1: Ik heb thuis ook iemand zitten die kan echt heel... Ik kocht een paar jaar terug een barbecue. Het huis was te klein.
2: Ja?
1: Waarom? Een groot ding. En hoezo? En, Nou, die heeft een paar YouTube-filmpjes gekeken.
2: Ja, en die is los?
1: Ja, fantastisch. Ja, echt goed. Ja? Dus, maar goed.
2: En een goede sfeer eromheen.
1: We dachten, we gaan dit weekend barbecue. Maar we zijn uitgenodigd komende zaterdag op een barbecue. Dus, en dat vlak voor de wedstrijd. Dus lekker barbecue, wedstrijdje kijken.
2: Gezellig.
1: Nou, dat komt helemaal goed. Over gezelligheid gesproken. We pakken even de twee valse zussen bij elkaar.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Carine Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het valt mee met de drukte in Noord-Holland. Er staan wat korte dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Er is maar één uitzondering. Dat is de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Amstelveen staat 4 kilometer file. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Zo, oftewel Zoe. Ja. De laatste Shakira.
1: Mooi man.
0: Ja, ze trok ook op bij een van de eerste wedstrijden, geloof ik, Mexico.
2: Ja, zag ik er staan. En ik zag haar vaste dansploegje ook om haar heen staan.
0: Die
2: ik
0: worden,
2: moet eerlijk zeggen, ik heb eentje viel op. Dus dan ga ik even zoeken wie is dat en een achtergrondje even ontdekken. Dit zijn gewoon topatleten die ze om zich heen heeft.
0: Ja, die worden niet uitgekozen op een kookkunst, zeg maar.
2: Echt niet. Echt, die zijn ook al jaren, ze hebben hun sporen verdiend. Anders komen ze niet in de buurt van haar. Het is echt, Ik moet ook even een bruggetje. Wat ze bij de toppers aan danseressen en dansers eromheen hebben. Dat ziet er ook altijd supergoed uit.
0: Is er ook eenzelfde dansgroep die dat altijd doet. Ja. Heel veel jongens en meiden. Een hele leuke groep mensen overigens. Die gaan dus vanavond en morgen staan ze in de arena.
2: Ja.
0: 33 graden arena.
2: Ja.
0: Hoe zou dat gaan voelen?
2: Ja, hydrateren. Dat is de truc. Dus als je ook maar enigszins het idee hebt, nou, dan dans je dat. Maar het is echt gewoon top atleten.
0: Of je hebt kleding gekocht bij Temu, wat lekker ademt. En dan vanavond die af.

0: Hey, vroeger deden we dat nog wel eens. Zo even een flesje mee nou. Even klein beginnetje, klein bubbeltje op de vrijdagmiddag. Worden we ouder, Vincent?
1: Nee,
0: worden we
1: helemaal ouder? Niet. Nee, helemaal niet.
0: Of verstandiger, dat is het.
1: Dat is het.
0: Kop koffie voor mijn neus, leeg bakkie. Nog een kop koffie dan maar.
1: Nee, ik ga sterren halen. Ja.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan. Het huidige beleid stamt uit 2022, maar de vraag naar hulp groeit, de bevolking vergrijst en zorgkosten stijgen. Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen. De sociale basis, waarbij de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt, de toegang voor hulpvragen en lichte ondersteuning en maatwerk bij specialistische zorg. In een schuur aan de Braamstraat in Purmerend is een hennepkwekerij met 56 planten aangetroffen. De kwekerij kwam aan het licht na meldingen van geuroverlast. Burgemeester Van Selm heeft besloten de schuur 3 maanden te sluiten. Vermoedens van drugscriminaliteit zijn te melden bij de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. Gisterochtend heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Lambertus Huizengastraat in Purmerend. De brand ontstond even voor 10 uur op de bovenste verdieping. 1 bewoner is met rookinhalatie en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11 uur was het vuur geblust. Stichting Salvage ondersteunt bewoners bij de schadeafhandeling. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files deze vrijdagmiddag in Noord-Holland. Tot te beginnen de A9 Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De afrit is daar ook dicht. Hou rekening met 4 kilometer file en een klein kwartier oponthoud. De A10 tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Durgerdam 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N208 Sassheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het ultieme weekendgevoel beleef je hier bij de LOVE.

0: Mr. Brian Adams tegenwoordig weer in de fotografie dan op het podium.
1: Ja, niet onverdienst hoor.
0: Nee,
1: die hartstikke
0: zeker,
1: goed.
0: Nee, doet hartstikke zeker hartstikke goed. Goed. Somebody bij de LOVE. Hey, goedemiddag. Houd het een beetje uit daar aan de andere kant van de radio?
1: Zeker. Verwachten we nog een buitje, want gisteravond was er wel een, iets van... Een vloebertje.
0: Nee,
1: ja,
0: volgens mij,
1: was nat toen ik in de auto weer ging.
0: Ja, nee, volgens mij niet. En morgen ook eens even kijken. 28 graadjes. Zondag 28 graadjes. Ik zou maandag ook een vrijdagje nemen. Ede 30. Lekker. En ja, kans op neerslag niet heel. Misschien even een paar spatjes. In de zuiden kan nog een slagje onweer voorbij komen. Maar daar hebben we hier geen last van.
1: Niet normaal. Dinsdag gewoon 32 graden.
0: Dinsdag 32 graden ben ik... Vrij.
1: We hebben een nieuwe kreet. Heb je die ook kloppen?
0: De nieuwe kreet.
1: De nieuwe kreet is zonnekracht.
0: Zonnekracht?
1: Ja. Dus niet zonnesterkte of wat dan ook, maar ze hebben zonnekracht of zo bedacht. Het heeft alles te maken met vochtigheid en een hele combinatie van vier factoren. Allemaal ingewikkeld. Maar dat betekent, hoeveel last heb je er nou eigenlijk van?
0: Okay.
1: Dus dan doet die zon het wel zijn best. Maar in combinatie bijvoorbeeld met een hoge luchtvochtigheid... kan het heel benauwd aanvoelen. En dat hebben ze met name bedoeld voor sportactiviteiten. Ja. Omdat het daar slaan ze de plank nogal eens mis.
0: Precies.
1: En op een of andere manier denk ik... dat mensen hun verstand ergens thuis buiten de sporttas hebben laten liggen. Die starten dan met een marathon of wat dan ook. Maar het is gewoon 30 fucking plus graden.
0: Hebben ze eruit gegooid,
1: en dan gaan ze gewoon lekker door.
0: Overal,
1: ik snap er helemaal niks van.
0: Echt, volgens mij in het oosten van het land had je wat hardloopwedstrijden. Hebben ze allemaal... Zelfs het is korter gemaakt. Je hebt ook heel veel wandelvierdaagse in Nederland. Dus ook allemaal korter gemaakt. En in ieder geval de sportevenementen zijn allemaal gestaakt.
1: Ja.
0: Nou goed.
1: Dat.
0: Nou, heel veel mensen worden er een beetje...
1: last van dat.
0: Nee, ik ook niet.
1: Lekker man.
0: Worden een beetje loco van het weer. Nou, laat Jeffrey Heesen nou een plaat hebben gemaakt. Over loco.

0: Je vrouw belde of we deze plaat kunnen draaien. Ze zegt, hij doet weer geen reet thuis. The boy does nothing. Heb je nog een beetje in het huishouden, vriend?
1: Nou, ik zei...
0: Hè?
1: Sterker nog, nou, ja, is hij de andere kant op gedraaid.
0: Oh ja, hij zou natuurlijk last van de rug.
1: Ja. En
0: ja,
1: dat, ik houd je verdacht lang vol.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja, hoor, het is echt... Ze zit me dan gewoon zo aan te kijken. Alleen de blik al, hè? Oké, schat. Wat ben ik vergeten?
0: Ja, ja. Ik zie daar nog
1: en dan,
0: een
1: hoekje. En dan volgt een zucht ook nog. Ja. Hoe vaak moet ik het zeggen?
0: Oh, mooi. Mooi.
1: Nou, dan is het wordt thuis natuurlijk nooit herkend. Hè? Stel dat je in de laatste zit, dit herken je natuurlijk niet. Dit is zeker gewoon helemaal nieuw. Nee, dat gebeurt alleen tussen Bion en wij.
0: Dan was dit de verkeerde plaat voor jou. Dan gaan we straks wel even een lekker plaatje voor je draaien.
1: Oh, heel fijn.
0: Arme jongen, arme jongen. Hij staat nog steeds nummer 1. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus het goed hoor.
0: We zingen nog gewoon de knetteraar nog steeds mee. Ja. Ja, dat doen we natuurlijk ook in het Graaicafé. Uiteraard.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland niet heel erg druk. Er staan wat korte dagelijkse files en eigenlijk maar één uitzonderlijk lange. Dat is de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Permanent Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstokers zijn dicht. Vertraging is ruim een half uur. En verder de A10 tussen afrit Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En verder valt ook nog op ten slotte de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Vinkeveen staat 3 kilometer file met ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepomp. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds.
10: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: van de Beatles. She called me Pedro. Als dat niet zo precies.
1: Heb je iets in de wandelgangen gehoord? Gaan ze dit jaar weer knallen?
0: Ik denk het wel. Ik heb niks gehoord. Tenminste, ik weet het niet meer.
1: Nee, je weet het niet meer?
0: Ik weet het niet meer. Nee. We krijgen wel Kees en Mel met een nieuwe single.
1: Ja.
0: Ben ik heel erg benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Dus,
1: leuk dat ze het weer doen trouwens.
0: Op de achtergrond is iedereen eigenlijk een beetje al bezig met de kermis muziekspecial. Ja. Ik kijk even naar de kermis countdown, de aftelklok.
1: Ja.
0: 76 dagen. Nou ja.
1: We hebben een officiële kermis countdown klok hebben we hangen in de
0: super
1: studio.
0: Super lieve kregen we binnen. Gaaf.
1: Helemaal fijn allemaal. Ja, nog een uurtje. Met heel veel nieuws en dingen. Dus wij kunnen vol hydrateren.
0: Ja, wij gaan even hydrateren. Dat lijkt me een goeie. Doen we misschien met een klein bakootje in Monaco. Hij is leuk. Ja, Jan die draait hem al. Jasmin die draait hem al weken. Die is een fan van het nummer. Ferry de Lisse, laatste single, Baco.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Waterland heeft een kinderadviesraad bestaande uit basisschoolleerlingen die de kinderburgemeester ondersteunen met advies. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Via de kinderadviesraad hoort de gemeente rechtstreeks wat er leeft onder kinderen in hun buurt en op school. Een thuiszorgmedewerker van de Zorgcirkel heeft vorige week een babbeltruc voorkomen bij een 87-jarige vrouw in Volendam. Een onbekende vrouw wist de woning binnen te komen door zich voor te doen als politieagent. Toen de thuiszorgmedewerker polshoogte nam, vluchtte de vrouw. De sieraden van de bewoonster zijn nu ergens anders opgeborgen. Politie onderzoekt de gebruikte telefoonnummers. De Tribute to the Cats Band viert op 19 juni 2027 het 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in AFAS Live in Amsterdam. De band brengt al 25 jaar de muziek van The Cats ten gehore in theaters, bij openluchtconcerten en diner dansant. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop via tributetothecatsband.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op

0: Was vroeger gewoon een vak, hè? Klokkenluider.
1: Ja.
0: Ging de hele dag aan dat ding.
1: Ja.
0: Maar volgens mij moet je daarna ook aan horentjes, toch?
1: Ja, dat
0: bescherming hadden ze vroeger nog niet.
1: Kan niet anders. Ja, wat? Jezus, maar wat ze vroeger allemaal deden.
0: Ja.
1: Echt gewoon. Cementzakken van.
0: Oh ja. Ook zoiets. Ja.
1: Dat. Huppatee.
0: En toch zeggen ze, vroeger was alles beter. Nou, niet alles.
1: Nee, sommige dingen wel.
0: De Klokkenluider zijn laatste single. We hebben veel nieuwe Nederlandstalige.
1: Het is echt niet normaal.
0: Echt een cafeetje deze week.
1: Ja, het is echt wel een Hollands cafeetje, zou ik het willen noemen.
0: Ja. Zullen we even over de plas gaan?
1: We gaan de plas
0: gaan. We're in Great Britain.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scholier van 15, die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten. Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen. Het weer, zonnig en heet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Na kermisrellen in Purmerend en Herugowaard staan Noord-Hollandse gemeenten op scherp. In Purmerend werd de politie in mei aangevallen door tientallen jongeren. In Herugowaard volgde een vechtpartij en online oproep tot rellen. Beverwijk neemt dit weekend tijdens het stadsfeest veiligheidsmaatregelen, maar wil die niet bekendmaken om onruststokers geen inzicht te geven. Gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan. Het huidige beleid stamt uit 2022, maar de vraag naar hulp groeit, de bevolking vergrijst en zorgkosten stijgen. Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen. De sociale basis, waarbij de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt, de toegang voor hulpvragen en lichte ondersteuning en maatwerk bij specialistische zorg. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan slechts nog een paar korte files in Noord-Holland. De meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Zoals de A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam over Amstel en Durgedam, ook hier 5 minuten oponthoud. En de A10 Noord voor de Koentunnel vanuit Landsmeer, ook daar nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zangeres met op haar hand getatoeëerd de symbool. Heeft hij ook hij ook nog een keer geheten, Mr. Yeah. Prince.
1: Yeah.
0: Nou, op haar handpalm.
2: Vond ik wel een
0: bijzondere plek.
1: Yeah.
0: Ja. Zoe Levi heeft dat op haar handpalm.
1: Oh.
0: Ja, bijzonder. Prince toen nog met de officiële ouderwetse naam. Weet je nog waarom hij toen is omgeturnd naar een andere naam?
1: Iets met een label of zo?
0: Een platenlabel of zo. Ruzie met een platenlabel. Dus dacht hij, nou, dan verander ik gewoon mijn naam en dan zijn we daar weer vanaf. Ook wel slim. Ja. Slim gedaan. Ja. Raspberry Beret. Lekker even zo'n knaller uit de jaren 80 hier op de LOVJ. Het graaikefeetje. Straks om 6:00.
1: Oh, zit zij er weer.
0: Evelien van Stralen.
1: Benieuwd
0: wat ze aan heeft. Dit warme weer.
1: Gelukkig hebben we airco.
3: Ik zeg.

0: zo'n lekkere zomerrammer van Simply Red Fairground. Tijd voor het laatste nieuwsblokje. Mocht je het gemist hebben vandaag, nog een klein overzichtje voor jou op een rijtje gezet.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In een schuur aan de Braamstraat in Purmerend is een hennepkwekerij met 56 planten aangetroffen. De kwekerij kwam aan het licht na meldingen van geuroverlast. Burgemeester Van Selm heeft besloten de schuur 3 maanden te sluiten. Vermoedens van drugscriminaliteit zijn te melden bij de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. Gisterochtend heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Lambertus Huizengastraat in Purmerend. De brand ontstond even voor 10 uur op de bovenste verdieping. 1 bewoner is met rookinhalatie en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11 uur was het vuur geblust. Stichting Salvage ondersteunt bewoners bij de schadeafhandeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: lopen deze week. Hij staat al, denk ik, een keer of vier in de playlist. En iedere keer denk ik, ze schuiven hem nog heel even door.
1: Nee, maar, zo leuk. Ik heb met de bruiloft laatste gedraaid. Nou, geweldig. Goede reactie er weer op. Top plaat gewoon.
0: De laatste van André Hazes junior. De nacht van mijn leven.
1: Nou, dan de feesteditie.
0: Ja.
1: Dat is.
0: Doe je goed, vriend. Ja. Het leven is ook één groot feest. Je moet de slingers ophangen en genieten.
1: Het Oranje Legioen gaat morgen weer van start. We gaan natuurlijk weer worldwide. Afgelopen, die mars werd ook door de hele wereld bekeken. Vol bewondering. Ik moet eerlijk zeggen, Noorwegen doet er niet helemaal voor onder. Ja, wij hebben natuurlijk massaal dat ding. Dat nemen ze niet over. Maar zij hebben ook iets, hoor.
0: Ja.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Leuke publiek.
1: En wat ik begrepen heb, de Vuvuzela mag niet in het stadion. Echt.
0: Vreselijk ding.
1: Echt.
0: Ja, echt.
1: Dus heel veel Afrikaanse landen die zijn echt gewoon zwaar in mineur.
0: Nee, die maken andere drukte. Dat is prima. Maar ik weet nog wel, het in Afrika, het WK.
1: Ja, niet te harde.
0: Was dan niet te harde.
1: Hebben die plaat trouwens nog liggen?
0: Die hebben we zeker liggen, maar we draaien wat anders. Zo dadelijk even die van stralen. En ze straalt. Ze straalt heerlijk als een zonnetje.
1: Altijd.
0: Twee uur lang hier op de LOVJ. Veel plezier en een goed weekend.
1: Goed weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Guus Meeuwis, ik wil je en voor Stevie Wonder en Sir Duke op jouw vrijdagavond. Het is vrijdag 19 juni 2026 en je luistert naar Evelien op vrijdag. Ja, en zou het de warmste 19 juni ooit zijn? Ik heb hem nog niet gehoord in het nieuws, maar het zou zomaar kunnen. Want wat is het lekker warm buiten. En het onmogelijke is toch mogelijk geworden. Ik heb toch maar, ik doe het eigenlijk nooit, die korte broek uit de kast gepakt. Ik vind dat zo'n vreselijk lelijk kledingstuk. En het liefst loop ik er nooit in. Maar echt, vandaag was er geen ontkomen aan. En ik doe het met alle liefde. Want het is heerlijk buiten in het zonnetje. Ga er lekker van genieten. Houd de radio wel aan. Want ik heb wat muziek om dat te versieren vanavond voor jou. De zon komt ook door de speakers. Nu met Paul Simon en Graceland.

Come Together. En we doen wel weer allemaal lekker mee hè, met het WK. We zijn allemaal voor Oranje, voor onze leeuwen die daar op het veld staan. In de warme USA-stadions. En dat doen ze allemaal voor ons natuurlijk, voor ons plezier. En afgelopen zondag ben ik vast niet de enige geweest die dacht... nee joh, ik ga alleen die eerste helft kijken. Daarna peer ik hem, want maandag moet ik vroeg weer op kantoor zitten. Maar ja, wat gebeurde er? De tweede helft werd natuurlijk ook gekeken en gevierd. Mooie eindstand van 2-2. En morgenavond dan spelen ze om 7 uur weer tegen Zweden is dan de wedstrijd. Perfecte tijd om dat samen met je vrienden te kijken met een borrel erbij. En dit jaar heeft Shakira de tune gemaakt voor dat WK. En met de titel Die Die. En voor het eerst sinds lange tijd heeft ze daarmee ook weer een nummer 1 gescoord. Want hij gaat hartstikke lekker. En het klinkt ook zo ontzettend gezellig. Shakira.

De Foundations kwamen weer op mijn radar met Baby Now That I Found You door een serie op Amazon Prime. Off Campus heet die. En ik heb het echt helemaal gebinged. Ik zat er helemaal in. Heerlijk om dat even zo achter elkaar te kijken. Er zijn wel meerdere series die nu worden gekeken door een jongere generatie die de muziek van vroeger niet hebben meegekregen, maar nu toch wel weer die muziek gaan luisteren. Zo is de serie Stranger Things ook echt een bron voor klassiekers die weer de hitlijsten in belanden. Kate Bush, Running Up That Hill is daar een heel goed voorbeeld van. En deze ook, Prince, Purple Rain werd weer gedraaid in Stranger Things en is dus nu ook bekend. Ja, heerlijk toch bij de jongere generatie.

Dragon Ball Man, All You Ever Wanted. Het weekend is begonnen. En lekker dat je luistert hoor. En ik heb weer wat gitaren meegenomen. Niet zelf, nee, dat doe ik niet. Ik had gewild dat ik het kon. Helaas is het mij niet gegund, dat talent. Maar deze man is toch wel echt, die ik nu voor je ga draaien. Volgens mij de beste blues-rock-gitarist van zijn generatie. Mag ik dat zeggen? Ik denk het wel. En als je denkt van, ja, waar heeft hij het over? Dan moet je het echt even gaan luisteren. Het is Gary Clark Jr. Hij treedt niet zo heel vaak op, maar als hij optreedt is het een ware experience om daarbij aanwezig te zijn. Dat wil ik sowieso één keer in mijn leven meemaken. Maar als je het alleen hoort zo op de radio, denk ik dat je al helemaal geprikkeld raakt door zijn muziek, door zijn talent, door gewoon die heerlijke gitaren die hij precies goed weet te raken. Gary Clark Jr. Je hoort nu een live opname van de hit waarmee hij doorbrak. Don't owe you a

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
1: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
0: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Tina Turner, Nutbush to the Limits. En voor de Romantics, What I Like About You. Hoi, ik ben Evelien en je luistert naar Evelien op vrijdag tot 8 uur vanavond. En ik luid het weekend met jou in. Met heel veel warme, gezellige, vrolijke muziek op deze mooie zonnige vrijdagavond. Want ik kijk naar buiten en het is nog mooi hoor. Ik twijfel überhaupt of je de radio aan hebt staan. Want misschien zit jij gewoon lekker aan de barbecue thuis in de tuin. Maar dan kan je natuurlijk ook gewoon de love aanzetten. Want ik heb weer wat fijne plaatjes voor je. Het is allemaal heel vrolijk, want we hebben uiteraard weer vrolijke vrijdag hier op deze zender. Het volgende nummer komt uit de film The Devil Wears Prada, deel 2. En het gaat over dit is een moeilijk woord voor me. Het heet Material Lover. Nou, dan weet je wel waar het over gaat. En het doet me een beetje denken aan die plaat van Madonna, Material Girls. Maar deze is dus helemaal van nu ook door een hele jonge zangeres gezongen. Shanna Spiro, Material Lover.

Love Paints. En ik stuitte toch weer op een pareltje online. Jason Mraz, kennen we natuurlijk allemaal van de I'm Yours. Was echt mega groot, kunnen we allemaal meezingen. En daarin blijkt ook dat hij ontzettend muzikaal is. Maar hij komt ook uit een muzikale familie. En hij heeft ooit een cadeautje voor zijn oma gemaakt. Ja, je denkt, waar gaat dit verhaal naartoe? Dat is 20 jaar geleden maakte hij een album voor zijn oma. Met als titel Grandma's Gospel Favorites. Dat heeft hij toen voor zijn oma gemaakt. Verder was het helemaal persoonlijk, werd niet naar buiten gebracht. Maar nu 20 jaar later heeft hij dit dus wel internationaal uitgebracht. Kunnen we het allemaal luisteren. En het is een ontzettend mooi album met hele oude muziek die hij dus vroeger zong en speelde met zijn oma. En dat is zo ontzettend persoonlijk, maar ook gewoon zo ontzettend goed. En ik herken deze nummers. Het is een beetje bluegrass. Het is heel veel gitaar, akoestisch. Je moet gewoon even luisteren. En ik dacht, ik neem hem mee hier vrijdagavond. Dan kan je ook even luisteren, want het is echt de moeite waard om dat hele album lekker op te zetten op een mooie vrije zondagmiddag. Grandma's

Miss Montreal en altijd onderweg. In de jaren 80 verscheen het nummer Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. En je denkt, dat is een lekker dansnummer. Dat wordt gedraaid in discotheek, daar gaan we op los. Maar er zit een dubbele boodschap in. Want dit nummer verscheen in 1984. Dat was midden in de Koude Oorlog. En toen was de angst voor een kernoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie megagroot. Het is dus eigenlijk ook een felle anti-oorlogsplaat, maar verpakt dus in een onweerstaanbare danshit. Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes.

Het is warm en dan kan ik me voorstellen dat je misschien niet heel erg zin hebt om naar een festival op een open grasveld te staan en naar een bandje te kijken. Maar het is toch echt wel tijd voor Pinkpop dit weekend. En ik las het al online dat ze echt wel goede maatregelen hebben getroffen tegen de hogere temperaturen. Want het kan 30 plus graden worden morgen. Dus er moet genoeg water zijn. Er zijn overkappingen, schaduwplekken zijn gecreëerd. Dus het weekend moet gewoon helemaal goed komen daar in Landgraaf op dat festival. Festivalterrein. En het kwam al goed, omdat er gewoon een hele goede line-up stond. De headliners zijn bijvoorbeeld de Foo Fighters, zondagavond. Zaterdag The Cure, vanavond 21 Pilots, maar ook andere artiesten. Nederlandse bandjes zoals Direct of My Baby staan er. Allemaal ontzettend leuk. Wet Leg, White Lies, Roxy Dekker komt. Teddy Swims, ook een hele grote. Een onvergetelijke weekend gaat dat worden als je erbij bent. En als je er niet bij bent, helaas. Misschien een ander festival deze zomer. Vanavond staat hij ook op Pinkpop daar in Landgraaf op stage 4. Thijs Boontjes, hier is hij met deze nacht.

0: Morgen lekker opstaan in het weekend.
1: Om 10 uur zit Paul Wanten voor je klaar. Met Wakker Worden met Wanten.
2: Say low.

Gezellig hoor, Mart Hoogkamer en Doe Mij een Rondje. Ik neem je graag even mee in het succesverhaal van de artiest De Bausa. Dat zijn drie jonge gasten uit Noorwegen. Edvard, Frederik en Filip. Zeg je waarschijnlijk nog niet zoveel. Maar zij zijn doorgebroken onlangs met een hitje. Magnetic is de titel. En dat kwam omdat het heel veel onder TikTok-video's werd gebruikt. Op social media ging het de hele wereld over. Opeens waren deze mannen artiesten. Maar dat was helemaal niet zo bedoeld. Want zij traden gewoon op examenfeestjes, studentenfeestjes. Helemaal low-key, niets aan het handje. Maar nu dus zijn het wereldberoemde artiesten. En er moest ook nieuwe muziek komen. En dat is er. Vandaag is er een nieuwe single van hen uit. En de stijl die zij maken is een beetje house, disco, funk, pop. En dat hoor je allemaal terug in de volgende. De allernieuwste dus van De Bausa. En het belooft een grootste toekomst te worden, denk ik, voor deze drie jongens uit Noorwegen. Lose Myself.

Dit weekend is het weer tijd voor de toppers in concert. De mannen staan er weer. Gerard Joling, René Vroeger, Joef Roem van der Boom en natuurlijk Jan Smit in de Arena in Amsterdam. En het thema dit jaar is The Summer is Magic. Dus je kan heel veel palmbomen verwachten. Jaren 80 glamour, neonlichten, Miami Vice sferen. Nou, het belooft heel veel gezelligheid daar weer in Amsterdam. En gastartiesten zoals elk jaar zijn er ook weer bij. Zoals La Fuente. De DJ Anita Meijer staat op het podium. Frans Bauer, Emma Heesters, Mart Hoogkamer is bij de toppers. Nou, genoeg gezelligheid en heel veel muziek dus. En morgenavond, 20 juli, wordt voorafgaand aan het concert de WK-wedstrijd in Nederland-Zweden op een groot scherm uitgezonden. Dus nou, dat is dubbel gezellig. Dubbel feest daar dus in die arena in Amsterdam met de toppers. En ik dacht dat het thema is The Summer is Magic. Dus deze gaat waarschijnlijk voorbij komen van Play Hitty, The Summer is Magic.

Geniet nog even van deze mooie zomeravond. Dit was Evelien op vrijdag voor deze week. Volgende week vrijdagavond ben ik er gewoon weer helemaal voor jou. Ik sluit hem af met The Temptations, My Girl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kiri.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft: de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
1: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
0: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond: kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij Van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij één van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
1: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de staat en verbeelding daarvan. Hè, dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
0: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tychem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Waterland heeft een kinderadviesraad bestaande uit basisschoolleerlingen die de kinderburgemeester ondersteunen met advies. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Via de kinderadviesraad hoort de gemeente rechtstreeks wat er leeft onder kinderen in hun buurt en op school. Een thuiszorgmedewerker van de Zorgcirkel heeft vorige week een babbeltruc voorkomen bij een 87-jarige vrouw in Volendam. Een onbekende vrouw wist de woning binnen te komen door zich voor te doen als politieagent. Toen de thuiszorgmedewerker polshoogte nam, vluchtte de vrouw. De sieraden van de bewoonster zijn nu ergens anders opgeborgen. Politie onderzoekt de gebruikte telefoonnummers. De Tribute to the Cats Band viert op 19 juni 2027 het 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in AFAS Live in Amsterdam. De band brengt al 25 jaar de muziek van The Cats ten gehore in theaters, bij openluchtconcerten en diner dansant. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop via tributetothecatsband.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog, waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland. Het plan informeert organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Vooral ouderen en jonge kinderen lopen risico op gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoerte. Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben op warme dagen extra aandacht nodig. Na kermisrellen in Purmerend en Herugowaard staan Noord-Hollandse gemeenten op scherp. In Purmerend werd de politie in mei aangevallen door tientallen jongeren. In Herugowaard volgde een vechtpartij en online oproep tot rellen. Beverwijk neemt dit weekend tijdens het stadsfeest veiligheidsmaatregelen, maar wil die niet bekendmaken om onruststokers geen inzicht te geven. Gemeente Edam-Volendam past het beleid voor het sociaal domein aan. Het huidige beleid stamt uit 2022, maar de vraag naar hulp groeit, de bevolking vergrijst en zorgkosten stijgen. Het nieuwe beleid bestaat uit drie onderdelen. De sociale basis, waarbij de gemeente buurtvoorzieningen ondersteunt, de toegang voor hulpvragen en lichte ondersteuning en maatwerk bij specialistische zorg. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het ultieme

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In een schuur aan de Braamstraat in Purmerend is een hennepkwekerij met 56 planten aangetroffen. De kwekerij kwam aan het licht na meldingen van geuroverlast. Burgemeester Van Selm heeft besloten de schuur 3 maanden te sluiten. Vermoedens van drugscriminaliteit zijn te melden bij de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. Gisterochtend heeft brand gewoed in een appartementencomplex aan de Lambertus Huizengastraat in Purmerend. De brand ontstond even voor 10 uur op de bovenste verdieping. 1 bewoner is met rookinhalatie en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Rond 11 uur was het vuur geblust. Stichting Salvage ondersteunt bewoners bij de schadeafhandeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de...

loop de trap op naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.